ook maar goed gebaar met doen hè kan nooit tegen ons. Ik wil je doet met ons gaan dan dat ik het goed met zijn ons. Oh het hockey camp of hope. Hoe goed dat hij dat jij mist is niet je bent beter nu zou gaan ons gaat zien aan ons bij hem en is toch op het discuss dat. Ik wil je gebaar group one. Mas na sóid ní sáiste de b náisiid bíham mit dat. Indí grúp tú beicseb é b náisiid bíham náseb. Grúp 3 náseb é b náisiid bíham beic a stáseb. A gún sin sí gá heit ní seo gud tódóns tú sessions. Ní snó ní náseb gud de bhúsúd. In on ice program hag an óptig nóis power skating, puck control, passing, shooting, can make individual skill tactics. Jad skud dúm wagan óid. Ik heb het niet in de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de buurt van de We beat that in Hosiaga, and that you get to know that's a site registrar's office complex. Oh, he instructors. Oh, she just got the message Israel Miansko, Mashkin Mutagno, you got this, which I had the Tabitsi. Oh, mean, Barrett Lushan, Lukan Shoki, Seneca Switch Aug, and scouting coordinator at Tabitsi. Again, now watch at Winnipeg Jets, so that's a NHL. Gemek, Steve Chicho, Haugen coach, so got a the good Skodomad near Hawaii. Gemek, Brendan Biderman, Hagden, that's a, yeah, but I me at what OHL Kemek Sarah Verbeek Verbeek Agudendesha NCAA Division 1 Agudendesh just go to my Dagonia Iba East Square Agundjadi so they can just that we that's a Miss Sini Gio Mayoitamago Bam Scobia Agundjadi to go to Mazanoch Algumago, Jatsko, Judge, she be taking us to a broomball camp. Algumitata to discuss it, be him now shop. Off in on ice trainings to get to the no nishosh, I the bonosage, be him nishosh shop. Algonishan, medatum deno, name deno, get the puzzle by go and go, you be tossing hosot. Algonihemia, bosom, Jajimioak, Jajimi Yimhak. Yeah, Leanne Bosom, how you get it, that's so no, now by Nena now. A nish osh now, nish, nish, nish, nish, nish, nish. Well, that's a jishimson hamel, nimson hamwakoj, orsa.coordinator@uji.ca. Kemaglian.bosom@uji.ca. A gunjajina nakoga had the bimbito at Joanji, Hawaii, Machagunya, what she goes, Activination, Orsa, Ochabogamo Recreation, Kemak Sports and Association, Kemaglian, the Thompson, he's Algomagoa. Again, at the bimbito. Kreeprog@cbc.ca.
Bish, these in Skumna, no shigab, shit, smoke, how go he, you the badge one again in Skumma, Angela Moore, no he jabbits, see my gins, Betsy Longchop, Nimson Higan, Kami Kick, Jamie Little, Kiama go and Nutsagossi, Camille Chamel, guy who just wish up, smoke, you the badge one, now he's free, I got the Tamaga chat shop. A jun Skumdena, Mish, the gab, shit, smoke, you the badge one, me, Terence Duff.